noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Niemand kan zo hoog als zij. Kon zo hoog zingen als zij in ieder geval. Mariah Carey, lekker uit de 90s met Dream Lover. En daarvoor uit de 80s, Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. En dit is wat nieuwer. Het is Vice en Know You Better.

zoetgevoelige stem van James Blunt, of misschien vind je het wel een hele irritante stem. Er zijn twee kampen. Dit was Wise Man van James Blunt. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Michael Gray, Elvis Presley en ook Cat's Eye komt daarin voorbij. Maar eerst even deze. Over haar stem zijn de meningen eigenlijk wel gelijk. Heel fijn en lekkere muziek. Lola Young en Messi.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt €21.500. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

heerlijk zomers. En dat maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Ik heb het over Cat's Eye, Gabriella. Je hoorde ook nog Imani, Elvis Presley, de nieuwe van Bruno Mars en Michael Gray met The Weeknd. Bijna weekend, maar nog niet helemaal. Dit zijn de Simple Minds en Alive and Kicking. Hoor je hier in Kimstad op, ik ben bij je tot 7 uur. Maar de dag wordt nog veel leuker, hoor. Hou je radio lekker aan hier op RTV Parkstad. Yeah.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Later werden het ook grote mannetjes, maar ze scoorden wel hit na hit. En dit was er eentje van I Wanna Sex You Up.
1: Billy van Breugel.
0: Carry You Home van Alex Warren zat ervoor. Verderop, moet ik even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan zometeen? Oh, lekker. Beyoncé, Roxy Dekker, George Michael, Jazz Glynn. 20 minuten hits op één rij. En ook nog de nieuwe Hugel en Solto. Dit Jamaican Bam Bam.

Roxy Dekker, ga dan, hoor je bij RTV Parks. Naughty Girl van Beyoncé zat ervoor. En Hugel en Salto, die bam bam. Te gek, echt een hele te gekke dansrek is dat geworden. Hè? Jamaican bam bam heet hij dan eigenlijk. Zometeen moet ik even kijken wat heb ik voor je klaarstaan. Yes, Glenn. Maar eerst tijd om even te luisteren naar George Michael. Dit is I Want Your Sex.

0: 20 minuten mee op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Hold My Hand van Jess Glyn hoorde je. Want Your Sex van George Michael zat ervoor. Zometeen in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij staan de volgende titels voor je klaar. Freestyler, You Make Me Feel Mighty Real. Populair, Woman. En Girls Like You. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ticketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025. En is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de

0: Onder 19 van Cullen speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vandaag wordt het volop zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Een beetje lelijke fade-out aan dat nummer. Moeten we even corrigeren. Girls Like You hoorde je als laatste liedje in de 20 minuten hits op in de rij. Maroon 5 en Cardi B waren dat. The Woman van Anouk zat ervoor. Populair van Italy, Ronnie Flex en Frenna. Precies in the middle. You Make Me Feel Mighty Real van Sylvester. Hoorde je nog een freestyler van de Bam Funk MC's. Was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en
0: Rini van Breugel.
2: Vrij. Zometeen uur nummer 2 van Staying Alive. Daarin een lekkere stuk jaarmix van 2025. En ik heb deze voor je. Bryan Adams en Mel C. When You're Gone. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
11: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
12: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
11: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Vanwege deze track verheug ik mij zo op de jaarmix te maken aan het einde van het jaar. Just Stay, Jack Style en John en Turn the Lights Off. Voorafgegaan door Never Tear Us Apart van INXS.
1: Rini van Breugel.
0: En verderop in dit uur heb ik voor je klaarstaan een blok jaarmix van 2025. Bizar Inc. en Angie Brown, Mark Ronson, Amy Winehouse. 20 minuten hits op één rij gaan we ook nog doen. Ja, we gewoon heel veel. Dat gaan we doen vandaag. Laten we daar vooral dan mee beginnen. Met Sisters, Sisters, and I Don't Feel Like Dancing.

0: De Scissor Sisters hoor die met I Don't Feel Like Dancing. Ondertussen ben ik even aan het schuiven, want ik moet wel alle liedjes kunnen aankondigen. Wat heb ik voor zo meteen voor je klaarstaan? In de jaarmix van 2025, een stukje daarvan. Guilty Pleasure, Espresso Macchiato, Something Like Magic, Supernova Love, Think of Me en Le Na Le. Wat is dat dan? Dat hoor je zo meteen wel.
1: De RVP Parkstad Jaarmix. Met Rini van Breugel.

Lekkere dansreeks uit 2025 hoorde je allemaal in The Mix. Deel 7 was dat van de jaarmix van 2025. Wat heb ik je nog beloofd? Deze van Bizarre Inc. en Angie Brown. Een lekkere korte track, omdat we het anders weer niet halen tot aan die commercials op het halve uur. I'm Gonna Get You.

0: Van AB Winehouse, Valerie.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, de volgende titels. Wake Me Up, Tonight, Rain Me In, Push the Button en Dracula. Wordt wel krap, zie ik, maar we gaan ons best doen. Je hoort ze zo meteen, na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten, van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Niet het WMC, maar Roda JC stond gisteren centraal op de markt in Kerkrade. De jaarlijkse fandag van de club werd vanwege het wereldmuziekconcours verplaatst van het Parkstad Limburgstadion naar het centrum van de stad. Op het podium van Blow presenteerde oudspits Maurice Graaf de selectie voor het nieuwe seizoen. Spelers deelden ballen uit aan het publiek, gingen op de foto met supporters en zetten handtekeningen. De club spreekt opnieuw de ambitie uit om mee te strijden om promotie naar de eredivisie. Roda JC sluit de voorbereiding zaterdag af met de traditionele oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De aftrap in het Parkstad Limburgstadion is om 6:00. Laptop Revive helpt leerlingen in Voerendaal aan een computer. Het landelijke vrijwilligersinitiatief is gestart in de gemeente en knapt oude laptops op voor scholieren en studenten die zelf geen computer kunnen betalen. De apparaten krijgen het gratis besturingssysteem Linux Mint en worden daarna opnieuw uitgedeeld. Volgens de organisatie zijn landelijk al ruim 200 laptops verstrekt. Laptop Revive zoekt nog gebruikte laptops en vrijwilligers. Ook leerlingen en studenten die een laptop nodig hebben kunnen zich aanmelden via laptoprevive.nl. Dan nog het weer. Het wordt vandaag eerst tropisch warm in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm. Morgen wordt opnieuw een hete dag met maximaal rond 32 graden en later opnieuw kans op een lokale onweersbui. Ook het weekend verloopt zonnig en heet met opnieuw tropische temperaturen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: laatste track in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor hoorde je Ring Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Tonight van Tina Turner en David Bowie hoorde je nog een Wake Me Up. Van Avicii was de allereerste in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en
1: Rini van Breugel.
0: Vrij. Maar er blijft ook één track over. En die moeten we natuurlijk ook echt in gooien. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En ik laat je achter met deze. Tame Impala. Dit is Dracula.

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: XXX Loets Ballen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Ballen in Wurselen.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Arno Krijn.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden.

0: Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Niet het WMC, maar Roda JC stond gisteren centraal op de markt in Kerkrade. De jaarlijkse fandag van de club werd vanwege het Wereldmuziekconcours verplaatst van het Parkstad Limburgstadion naar het centrum van de stad. Op het podium van Blow presenteerde oudspits Maurice Graaf de selectie voor het nieuwe seizoen. Spelers deelden ballen uit aan het publiek, gingen op de foto met supporters en zetten handtekeningen. De club spreekt opnieuw de ambitie uit om mee te strijden om promotie naar de Eredivisie. Roda JC sluit de voorbereiding zaterdag af met de traditionele oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De aftrap in het Parkstad Limburgstadion is om 6:00. Laptop Revive helpt leerlingen in Voerendaal aan een computer. Het landelijke vrijwilligersinitiatief is gestart in de gemeente en knapt oude laptops op voor scholieren en studenten die zelf geen computer kunnen betalen. De apparaten krijgen het gratis besturingssysteem Linux Mint en worden daarna opnieuw uitgedeeld. Volgens de organisatie zijn landelijk al ruim 200 laptops verstrekt. Laptop Revive zoekt nog gebruikte laptops en vrijwilligers. Ook leerlingen en studenten die een laptop nodig hebben kunnen zich aanmelden via laptoprevive.nl. Dan nog het weer. Het wordt vandaag eerst tropisch warm in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm. Morgen wordt opnieuw een hete dag met maximaal rond 32 graden en later opnieuw kans op een lokale onweersbui. Ook het weekend verloopt zonnig en heet met opnieuw tropische temperaturen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte €176 miljoen winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Kom binnen.
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
6: erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: Bij Taxicentrale Beer.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga?

0: winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: bakkerij.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten, van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Niet het WMC, maar Roda JC stond gisteren centraal op de markt in Kerkrade. De jaarlijkse fandag van de club werd vanwege het wereldmuziekconcours verplaatst van het Parkstad Limburgstadion naar het centrum van de stad. Op het podium van Blo presenteerde oudspits Maurice Graaf de selectie voor het nieuwe seizoen. Spelers deelden ballen uit aan het publiek, gingen op de foto met supporters en zetten handtekeningen. De club spreekt opnieuw de ambitie uit om mee te strijden om promotie naar de eredivisie. Roda JC sluit de voorbereiding zaterdag af met de traditionele oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De aftrap in het Parkstad Limburgstadion is om 6:00. Laptop Revive helpt leerlingen in Voerendaal aan een computer. Het landelijke vrijwilligersinitiatief is gestart in de gemeente en knapt oude laptops op voor scholieren en studenten die zelf geen computer kunnen betalen. De apparaten krijgen het gratis besturingssysteem Linux Mint en worden daarna opnieuw uitgedeeld. Volgens de organisatie zijn landelijk al ruim 200 laptops verstrekt. Laptop Revive zoekt nog gebruikte laptops en vrijwilligers. Ook leerlingen en studenten die een laptop nodig hebben kunnen zich aanmelden via laptoprevive.nl. Dan nog het weer. Het wordt vandaag eerst tropisch warm in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm. Morgen wordt opnieuw een hete dag met maximaal rond 32 graden en later opnieuw kans op een lokale onweersbui. Ook het

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelheden informatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Yes, dat klopt. Nog eventjes zonder de one and only. Hij is nog eventjes met vakantie. Volgende week is hij weer terug. Maar dat betekent niet dat, dat die lekkere tracks die Maurice had te draaien tijdens lunch, dat nu niet het geval is. Nee, zeker niet. Er zijn altijd de lekkerste tracks die je van Broodje Mauw gewend bent. Zometeen Simply Red, It Only Love komt eraan. Ook 5 Seconds of Summer en Young Rod. Na de nieuwste van YouTube en Soto, Jamaican, hoor je hier op Parkstad.

5 Seconds of Summer en Youngblood. En wist je dat 5 Seconds of Summer al voor uitverkochte arena speelde, nog voordat ze hun eerste album hadden uitgebracht? Het kwam doordat ze als voorprogramma met One Direction de wereld overtoerden. Dus tegen de tijd dat hun debuutalbum uitkwam, hadden ze eigenlijk hun eigen wereldtour al gehad. See you in hier op RTV Parkstad. Never give up.

0: Blue, samen met Cool and the Gang en Little Kim. Get Down en de toeren hier gewoon echt even parks. Dat tijdens jou een donderdagmiddag. Al ben je aan het doen, laat het even weten via de echt even parks website. Misschien heb je een muzikale werkboost nodig. Stuur het dan eventjes door via de echt even parks website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. Dan sleep ik jou door die donderdagmiddag heen. Met zometeen muziek van Juan, Louis, Guerra en ook Just Hey Jackstyle en John komen eraan. Turn the lights off, hoor je zometeen.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solar

0: Prons menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minlief Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minlief Plaza to go.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Niet het WMC, maar Roda JC stond gisteren centraal op de markt in Kerkrade. De jaarlijkse fandag van de club werd vanwege het wereldmuziekconcours verplaatst van het Parkstad Limburgstadion naar het centrum van de stad. Op het podium van Blow presenteerde oudspits Maurice Graaf de selectie voor het nieuwe seizoen. Spelers deelden ballen uit aan het publiek, gingen op de foto met supporters en zetten handtekeningen. De club spreekt opnieuw de ambitie uit om mee te strijden om promotie naar de Eredivisie. Roda JC sluit de voorbereiding zaterdag af met de traditionele oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De aftrap in het Parkstad Limburgstadion is om 6:00. Laptop Revive helpt leerlingen in Voerendaal aan een computer. Het landelijke vrijwilligersinitiatief is gestart in de gemeente en knapt oude laptops op voor scholieren en studenten die zelf geen computer kunnen betalen. De apparaten krijgen het gratis besturingssysteem Linux Mint en worden daarna opnieuw uitgedeeld. Volgens de organisatie zijn landelijk al ruim 200 laptops verstrekt. Laptop Revive zoekt nog gebruikte laptops en vrijwilligers. Ook leerlingen en studenten die een laptop nodig hebben kunnen zich aanmelden via laptoprevive.nl.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
6: Goedemiddag, we zitten weer in de hittegolf. Vandaag om wat extra wraak hier op RTV Parkstad. Wat zomerse muziek tijdens lunch. Dit is Juan.

zomer op je radio met Juan Luis Guerra Bobayos de Amor. Als ik het goed uitspreek natuurlijk. Ja, een hele goede middag. Jippie op de plek van Maurice. Het is half één geweest. Fijn dat je erbij bent. Ik sleep je door de middag toch. Ik ga ervoor zorgen dat je zo in één rechte pijl dat weekend ingaat. Morgen is het weer zo weg. Dan kun je weer twee dagen genieten van rust. Lekker hoor. Ja, zometeen heb ik voor jou de tv-gids en een paar kijktipjes. Voor als je vanavond misschien naar het werk, of als je vandaag een hele drukke dag gewoon hebt gehad zonder te werken. Dat je gewoon vanavond na 7 uur bijvoorbeeld eventjes op de bank kan zitten. Dat je even niks hoeft te doen. Gewoon achter de tv hoeft te zitten. En dat je dan al weet wat je wil kijken. Dat je dan gewoon al kijktips van mij hebt gehad. En je weet dan al wat je wil kijken. Nou,

0: net pindakaas gegeten, dus.
1: Voor de lekkere trek tijdens de lunch.
2: RTV Marktstad.

RTV Park zat met Axwell en Ingrosso. Sun is shining, hoorde hier op RTV Park zat. En die sun die is zeker shining. Zo, en vandaag is het weer 29 graden. Nu is het 29 graden. Het was vandaag nog boven de 30 graden. Wel iets meer bewolkt dan gisteren, hè? Dat viel mij tenminste op. Goedemiddag, Jippie hier op de plek van Maurice. En ik heb wat kijktips voor je in de tv-gids. Voor als je vanavond op de bank zit, een hele drukke dag hebt gehad, een drukke donderdag. En als je niet weet wat je moet kijken, dan ben ik de uitgewezen persoon voor je. Vanavond op NPO 1 om 8:45, het familiediner. Dan gaat het over of Bert van Leeuwen natuurlijk de presentator de breuk tussen Jargon en vader Jan kan lijmen in het familiediner. De UEFA Conference League, een voetbalwedstrijd vanavond om 7:45 op Ziggo Sport. Ajax tegen Vojvodina, als ik het goed uitspreek. En ja, we gaan zien wie in de UEFA Conference League gaat spelen. FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League spelen de returns van de tweede voorronde. En Ajax neemt het vandaag op tegen Vojvodina. Vojvodina, sorry. Dat is een beetje een moeilijke club, hè. NPO 2, daar kun je vanavond een documentaire kijken om 7:50. Wildernis onder water. En dan gaat het over documentairemakers. Die duiken opnieuw de diepte in voor wildernis onder water. Vanavond dus op NPO 2. Op Paramount Network om 8:00 de film Return of Xander Cage. Neymar, die schittert daar in de film ook. Kun je vanavond checken om 8:00. En op RTL 8 dan de laatste een serie, een detective serie. En dan gaat het over Brenda Blyton. Die graaft in Vera naar duistere geheimen in het verleden. Kunnen ze vanavond checken om 8:30 op RTL 8 een serie Vera. Je kunt ook lekker blijven luisteren naar RTL Parcel. Vanavond namelijk om 8:00 Airbus. Ze hebben weer DJ's uitgenodigd die hier weer komen draaien live in de studio. Kun je dus vanavond ook checken om 8:00 op RTV Parkstad. En dit is de G Jealous Band Freeze Frame.

Zo is, sorry. Ik was helemaal niet op aan letten. Yo, de G-Status Band, een freeze frame hier op Echter Parkstad. Heb je dan gehoord van Madonna? Die komt zaterdag naar Amsterdam voor Worldwide. Hij is bekendgemaakt gisteren. Hij gaat er echt een coole show doen in de Avonds Live. Samen met Beep Rexha en Paris Hilton staat ze daar zaterdag dus. Met Club Confessions. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar daar moet je toch...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: Werkstatt. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woeden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dankjewel voor het radionieuws. Nu door naar de RTV Parkstad verkeersinformatie. De situatie op de Limburgse snelwegen. 1 file op de A76, gelegen richting Keulen. 2 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Flitsels zijn er wel wat meer gemeld. 7 maar liefst. Op de A2 echt richting Maastricht. Hectometerpaal 232.8. Op de A73 Venlo richting echt. Hectometerpaal 7. Op de A79 Heerlen richting Maastricht. Hectometerpaal 8.3. Op de N276 staat ook een flitspaal. Beide richtingen hectometerpaal 32.8. Bij de N276 beide richtingen hectometerpaal 32.6. En let ook op je snelheid bij de Europaplaan en de Schelsberg. Daar staan de flitspalen beide richtingen. Tot zo, we gaan verder met de lunch dan.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Sabrina Carpenter, Man Child, hoorde je op Echt TV Parkstad. Yes, een hele goede middag. Jippie, rotte plek van Maurice. Fijn dat je erbij bent. Ik sleep je door die donderdagmiddag heen. Bijna weekend, zo kan je het weer zeggen. Je zit dichterbij het einde van je werkdag dan de donderdagochtend. Dat is wel fijn om te weten. Dat is als het 1 uur geweest is. Dan zit je gewoon op de helft van je werkdag. Moet je altijd onthouden, dan is het niet meer zo zwaar. Zometeen maken we het ook minder zwaar met de Spice Girls. Wannabe komt eraan. Malef Jones Blue, Edge of Desire. En we gaan ook weer het rad van een tijdmachine hier naar binnen halen. Een heel grote rad trekken we hier dadelijk de studio binnen. Daar staan allemaal jaagtallen op. En die jaagtallen die zijn verbonden aan de nummers die vandaag, zoveel jaar geleden, op nummer 1 stonden. We hebben een keer bijvoorbeeld 2004 gehad. Toen het radio aan het rad kwam er 2004 uit. En het nummer wat toen, vandaag, op nummer 1 stond, was Holiday in Spain van Counting Crows en Bluff. Toen hebben we die gedraaid. Welke track dat deze keer is, welk jaagtal de tijdmachine zometeen komt, ga je dus zometeen horen. Na muziek van de Spice Girls, Wannabe komt eraan. Ook het zomerse Edge of Desire. Eerst Keen, Stop for a Minute, hoor je hier op Echt TV Parkstad. Goedemiddag.

Nieuwe muziek op Active Parks, dat zomers lekker hoor. Melf en Jonas Blue. Jordi, op Echt TV Parks staat Edge of Desire. En vooral ook nog de Spice Girls, Wannabe. En Keen, Stop for a Minute. Keen, die hebben in 2024 echt een geweldige, ja, echt een geweldige show gegeven in, op Pinkpop. Toen was het de vrijdag, toen heeft het echt super hard geregend. Ja, en toen hun kwamen optreden, ze hun bekendste hit Somewhere Only We Know zongen. Toen ging het helemaal uit zijn dak. En het ging stoppen met regenen en er scheen een regenboog. Ja, dat was echt een prachtig moment. Ik was er zelf niet bij, maar ik was mee aan het kijken op tv. En het zag er toen echt prachtig uit. Ik krijg er altijd kippenvel van als ik dat beeld terugzie. Jorde, hier zie je op Echt TV Parks met Stop for a Minute. En de tijd voor de Time Machine. We gaan draaien aan een rad. Op dat rad zijn allemaal jaartallen. En de jaartallen die hebben te maken met de nummers die in dat jaartal vandaag op nummer 1 stonden. Ik ga er een harde zwaai in geven. Komt-ie. 3, 2, 1, ja! Oké. Ja! Zo hè, net op het randje van 1985. Hey, dat is grappig. Gisteren kwam nu op 1984. Wham, wake me up before you go-go. En nu op 1985. En 1985, vandaag op nummer 1 stond Bruce Springsteen. Dit is I'm on fire.

samen met John Travolta. Stel maar uit, zullen we hier op Echt Weer Pauze. Ik heb een keer John Travolta nagedaan. Ik heb een keer hem nagedaan en moest een dansje ermee doen. Ja, ik wil die benen niet meer terugzien, nee. Ik denk dat John Travolta in de film toch echt veel beter kan. Heel wat is hier op Echt TV Parkstad. Hey, bij mij is zo de tijd aangekomen dat mijn moeder zegt... niks meer aandoen wat je mee wil nemen op vakantie, want dan moet ik nog allemaal dingen wassen. Nou, ja, die tijd is voor mij hebben aangekomen. Misschien herkenbaar bij jou als kind, misschien herkenbaar als jouw ouder. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Zo op je radio. Dit is Echt Weer Parkstad met zometeen Tiziana Ferro na Marion.

0: Marion en Kaylee hier op Echt Weer Park. Zat zometeen het nieuws van 7:30, want we zijn al lang over de tijd heen. Het loopt een beetje uit. Maar ik wil je even één ding laten horen. Ik ben heel blij dat dit nummer de hitlijst is binnengekomen. En zometeen ga ik hem ook voor je draaien. Nieuw muziek op Park zat, al een heel klein stukje. Daar komt hij. 3, 2, 1. Ja.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Niet het WMC, maar Roda JC stond gisteren centraal op de markt in Kerkrade. De jaarlijkse fandag van de club werd vanwege het wereldmuziekconcours verplaatst van het Parkstad Limburgstadion naar het centrum van de stad. Op het podium van Blow presenteerde oudspits Maurice Graaf de selectie voor het nieuwe seizoen. Spelers deelden ballen uit aan het publiek, gingen op de foto met supporters en zetten handtekeningen. De club spreekt opnieuw de ambitie uit om mee te strijden om promotie naar de Eredivisie. Roda JC sluit de voorbereiding zaterdag af met de traditionele oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De aftrap in het Parkstad Limburgstadion is om 6:00. Laptop Revive helpt leerlingen in Voerendaal aan een computer. Het landelijke vrijwilligersinitiatief is gestart in de gemeente en knapt oude laptops op voor scholieren en studenten die zelf geen computer kunnen betalen. De apparaten krijgen het gratis besturingssysteem Linux Mint en worden daarna

0: opnieuw uitgedeeld. Volgens de organisatie zijn landelijk al ruim 200 laptops verstrekt. Laptop Revive zoekt nog gebruikte laptops en vrijwilligers. Ook leerlingen en studenten die een laptop nodig hebben kunnen zich aanmelden via laptoprevive.nl.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Hartelijk donderdagmiddag. Ik sleep je door die werkdag heen met zometeen Anouk. Ook nieuwe muziek komt eraan. Nou, het is jij.

Anouk is helemaal op slag verliefd van Dominique. Je hoort hier op RTV Parkstad. Een hele goede middag, Jippie hier. Ik sleep hier nog eventjes door die berg toch heen. Deze week alleen nog, vandaag en morgen. Daarna is Maurice Kammerlot weer, van wie ik de komende 3 weken de show al heb vervangen. Ja, ik vond het heel leuk om te doen, maar dit is natuurlijk nog niet het einde. Onderweg naar 2 uur met zometeen Erik Kerkhoff op RTV Parkstad. Eerst wil ik nog even voorstellen aan nieuwe muziek. Het is van Flair, het zijn 3 Haagse jongens. Ja, en veel mensen vinden ze een beetje lijken op Gorband. Komen natuurlijk ook uit Den Haag. En ze zijn ook met z'n drieën en maken ook een beetje soort dezelfde muziek. In een interview zeiden ze dat ze ook fan zijn van Gorband en veel contact met ze hebben. Dus ja, dat zegt al meer dan genoeg. Klinkt ook echt lekker deze. Het is Flair en heet Door het Oog van de Nacht. En vorige week vrijdag, ik zat te luisteren. Ik zat te kijken, wat is nou in die hitlijsten binnengekomen? En ook deze, ja hoor, het is al een paar weken geleden een tip van Jip geweest. En deze is nu de hitlijsten binnengekomen. Flair hoor je hier op RTV Parkstad. Nieuwe muziek, dit is Door het Oog van de Nacht.

muziek op echte Park zat. Joh, de Flair en tot het oog van de nacht. De Haagse boys. Die zijn echt goed bezig. Zijn echt nieuw in het Nederlandse muzieklandschap. En ja, die veroveren echt de hitlijsten nu met deze track. Door het oog van de nacht worden hier op echte Park zat. Onderweg naar 2 uur. Erik Kerkhoff sleept je zo meteen door die middag door. Ook muziek van Prosper en Clooney komt eraan. Free Your Mind. Eerste mannen van Kensington. Ze zijn ook weer helemaal terug, hè? Dit is Stay op echte Parkstad. Yeah.

Clooney, de zomer 2026, zo kan je misschien wel noemen. Je hoorde hier op Echt TV Parks dat Free Your Mind. Dank u wel voor luisteren naar de lunchshow van donderdag. Ik vond het fijn om van jou de lekkerste platen te draaien. Zometeen Erik Kerkhoff. Ik zie hem al hier de studio binnenlopen. Heel veel plezier. Hij sleept jou door de werkdag heen. En dit is Bluff, harder dan ik heb ik.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Mars, inderdaad lekker All My Soul. Het is verdorie net 2 uur geweest. Goedemiddag. Wat de heartbeat van Dan Johnson. Was dat nou een acteur of was het een hele goede zanger? Of een beetje een combinatie van alles? Nou ja, ik neem je mee. Als je het goed vindt op deze 30ste van juli inmiddels alweer. Tot 1 uur of 4 vanmiddag. Met Maroon 5 nu. Adam Levine, It Makes Me Wonder.

Hij is een van de beste zangers, dat kunnen we toch wel stellen. Prachtig. Claude hoor je op de radio en c'est la vie. Daar moet je je gewoon even aan vasthouden. Het is het leven, dat moet je laten gebeuren, precies zoals het gaat. Hey, welkom bij de radio. Dit is RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws.

Stop the Thing We Started. Brian Adams op de radio en daarmee is het alweer bijna 2:30. Zometeen 20 minuten non-stop en breuzelvrij naar de muziek van Mo. Mooie single heet Dat Heb Jij Gedaan. Gisteren.

0: heb jij gedaan?
1: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Groep van ongeveer 25 nazaten van Holocaust-slachtoffers heeft bij het Openbaar Ministerie Limburg aangifte gedaan tegen de Heerlense oud-politicus Frans Timmermans. De aangifte volgt op een interview waarin Timmermans het handelen van de Israëlische regering vergeleek met de redenering van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aangevers spreken van groepsbelediging, haatzaaien en het bagatelliseren van de Holocaust. Ze vragen daarnaast koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten om Timmermans de eretitel minister van staat te ontnemen. Het Openbaar Ministerie beslist later of de aangifte tot vervolging leidt. Het gezondheids- en voedingsconcern DSM Firmenich wil de komende 2 jaar wereldwijd ongeveer 1000 arbeidsplaatsen schrappen om 100 miljoen euro te besparen. Tegelijkertijd verhoogt het bedrijf de verwachting voor de omzetgroei dit jaar na sterke resultaten in het eerste half jaar. Waar de banen verdwijnen is nog niet bekend. Voor Parkstad is dit schokkend nieuws, omdat DSM zijn oorsprong heeft in Heerlen en nog altijd veel voormalige medewerkers en relaties in de regio heeft. Terwijl het hoofdkantoor sinds enkele jaren in Maastricht is gevestigd. De rechtbank Limburg heeft een 21-jarige Maastrichtse veroordeeld tot 150 uur taakstraf en 4 maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ze haalden vorig jaar met een babbeltruc geld en sieraden op bij een oudere man in Heerlen en een 99-jarige bewoonster van zorgcentrum Park Imstenrade. De slachtoffers waren vooraf telefonisch benaderd door mededaders die zich voordeden als bankmedewerkers. Volgens de rechtbank maakte de vrouw op laffe en slinkse wijze misbruik van de kwetsbare positie van de ouderen. Ze krijgt begeleiding en behandeling en moeten slachtoffers de geleden schade terugbetalen. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Lydell. Lekker, another day op de radio. Born This Way, Lady Gaga hoorde je ook nog. Dit is RTV Parkstad. En we hadden 20 minuten non-stop en breuzelvrij op donderdagmiddag, de 30ste van juli. Zit jij midden in je vakantie, komt dat goed uit. Dan kun je genieten met de radio. Kei en keihard aan. Ik neem je zometeen in de komende uur ook nog mee met meer hits onderweg. Lekker voor de donderdagmiddag. Dit is Morgan Wallen. Love Somebody.
1: Keep my name out the mouth these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They all

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Boek nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
1: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kaapertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

We zouden het netjes houden, maar ja, soms wil dat niet helemaal lukken. Nee, het is donderdagmiddag. Je luistert naar RTV Park. Zat jouw hits, jouw nieuws. Met zometeen bijvoorbeeld UB40 en Chrissy Hynde. Over klassiekers gesproken. Je hoort ze hier op Parkstad. Met nu Tom Grennan.

Babe op RTV Park zat. Jouw hits, jouw nieuws. Ah, lekker. Doe maar een beetje chill. Laat het allemaal maar gebeuren. Dan weet ik zeker dat we er een mooie middag van kunnen maken. Mag ik je verblijden met zometeen 20 minuten non-stop in Brussel vrij? Dit is

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Een groep van ongeveer 25 nazaten van Holocaust-slachtoffers heeft bij het Openbaar Ministerie Limburg aangifte gedaan tegen de Heerlense oud-politicus Frans Timmermans. De aangifte volgt op een interview waarin Timmermans het handelen van de Israëlische regering vergeleek met de redenering van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aangevers spreken van groepsbelediging, haatzaaien en het bagatelliseren van de Holocaust. Ze vragen daarnaast koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten om Timmermans de eretitel minister van staat te ontnemen. Het Openbaar Ministerie beslist later of de aangifte tot vervolging leidt. Het gezondheids- en voedingsconcern DSM Firmenich wil de

0: zorgcentrum Park Imsterrade. De slachtoffers waren vooraf telefonisch benaderd door mededaders die zich voordeden als bankmedewerkers. Volgens de rechtbank maakte de vrouw op laffe en slinkse wijze misbruik van de kwetsbare positie van de ouderen. Ze krijgt begeleiding en behandeling en moet de slachtoffers de geleden schade terugbetalen. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en Brusselvrij.
1: RTV Parkstad. Parkstad, het station van jouw hits.
0: Jouw nieuws.

Show Me Love. With the MC, Bees and Honey. In 20 minuten non-stop in Brussel vrij. We hadden ook nog Mascanada, heerlijke zomerhit. En zomer, dat is er wel, kunnen we stellen. Je luistert naar RTV Parkstad, jouw hits en jouw nieuws. Tot een uur of vier neem ik je nog mee. Straks Richard op de radio en morgenmiddag neem ik je opnieuw graag aan de hand op de vrijdagmiddagborrel.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Richard Rechtschapen.

0: Ja, klopt wel een beetje, want het is alweer de voorlaatste dag van juli. Nog één dag, dus morgen op de vrijdag. En dan zitten we alweer in augustus. Zo snel gaat het alweer. Dus wat dat betreft, if I can turn back the time, was nog niet zo slecht. Daarvoor trouwens Adeli en Ronnie Flex en Frenna met Populair. En daarmee begon we dus de middagshow. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits en nieuws.
0: Met een splinternieuwe spreuk en natuurlijk ook een feitje, geschiedenisfeitje uit Park.

De hips don't lie. En zeker die van Shakira niet, want die gaan inderdaad van links naar rechts. En dat gaat allemaal op en neer waar je denkt, oh. Maar goed, zometeen gaat het tegeltje van de muur. En het gaat over een planning die wel of niet flexibel is. Zometeen.

Roxy Dekker met Loser. En de tegeltjes van de muur gehaald. En die ging inderdaad over een planning die wel of niet flexibel is. Dus daar komt-ie. Mijn planning is flexibel. Vooral omdat hij niet bestaat. Okay.

0: De specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Een groep van ongeveer 25 nazaten van Holocaust-slachtoffers heeft bij het Openbaar Ministerie Limburg aangifte gedaan tegen de Heerlense oud-politicus Frans Timmermans. De aangifte volgt op een interview waarin Timmermans het handelen van de Israëlische regering vergeleek met de redenering van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aangevers spreken van groepsbelediging, haatzaaien en het bagatelliseren van de Holocaust. Ze vragen daarnaast koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten om Timmermans de eretitel minister van staat te ontnemen. Het Openbaar Ministerie beslist later of de aangifte tot vervolging leidt. Het gezondheids- en voedingsconcern DSM Firmenich wil de komende 2 jaar wereldwijd ongeveer 1000 arbeidsplaatsen schrappen om 100 miljoen euro te besparen. Tegelijkertijd verhoogt het bedrijf de verwachting voor de omzetgroei dit jaar na sterke resultaten in het eerste half jaar. Waar de banen verdwijnen is nog niet bekend. Voor Parkstad is dit schokkend nieuws, omdat DSM zijn oorsprong heeft in Heerlen en nog altijd veel voormalige medewerkers en relaties in de regio heeft. Terwijl het hoofdkantoor sinds enkele jaren in Maastricht is gevestigd. De rechtbank Limburg heeft een 21-jarige Maastrichtse veroordeeld tot 150 uur taakstraf en 4 maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ze haalden vorig jaar met een babbeltruc geld en sieraden op bij een oudere man in Heerlen en een 99-jarige bewoonster van zorgcentrum Park Imsterrade. De slachtoffers waren vooraf telefonisch benaderd door mededaders die zich voordeden als bankmedewerkers. Volgens de rechtbank maakte de vrouw op laffe en slinkse wijze misbruik van de kwetsbare positie van de ouderen. Ze krijgt begeleiding en behandeling en moeten slachtoffers de geleden schade terugbetalen. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Iggy D'Agostino en The Riddle. Daarvoor dames Bruno Mars en Dan Sharp. Dat waren onder andere dit. In de 20 minuten hit non-stop en Brusseltje vrij. We gaan snel naar de feitjes. Wat gebeurde op deze 30 juli, maar dan in het jaar 2022? Er was een brandje op de Brunsema Heide.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 30 juli, maar dan wel in het jaar 2022. De brandweer bestreed een natuurbrand in de Brunsema Heide. Wandelroutes werden tijdelijk afgesloten om de veiligheid te kunnen waarborgen van de leuke wandelaars.

One Republic, All the Right Moves. Van links naar rechts even lekker dansen. Misschien heb je het wel gedaan op de platen die je net hoorde tijdens de middenshow. Trouwens, de middenshow is morgen terug. Ja, dan openen we de weekendborrel en het weekend natuurlijk. Bis morgen op de vrijdag, de middenshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wil.
6: Yeah.
5: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoger beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muziek. Beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde?
6: Met een nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
9: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Richard

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Heerlen staat van 7 tot en met 9 augustus opnieuw in het teken van de Notorious IBE. Het internationale Urban Dance Festival viert zijn 25e editie en is voor de 20e keer te gast in de stad. Wat in 1998 begon als een tweedaags hip-hop evenement in Rotterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste Urban Dance Festivals ter wereld. 3 dagen lang ontmoeten beginnende dansers en wereldkampioenen elkaar in de Heerlense binnenstad. Naast wedstrijden in onder meer breaking, popping en dancehall zijn de workshops, muziek, kunst, een hip-hopmarkt en foodtrucks. Sinds de verhuizing naar Heerlen in 2007 is de Notorious IBE uitgegroeid tot een vaste internationale publiekstrekker. Het beeld De Reizigster staat weer in de schijnwerpers op station Heerlen. De bronzen vrouw met rugzak en spoorboekje stond jarenlang bovenaan de trap naar de voormalige stationstunnel. Tijdens de bouw van het Maankwartier verdween ze uit beeld. Kort voor kerstmis kreeg het kunstwerk een nieuwe plek tussen de bagagekluizen in de stationshal. NS-stations, beheerder Proud en de gemeente Heerlen kozen nu samen voor deze zichtbare locatie.

0: project voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Dan nog het weer in Parkstad. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt de kwik opnieuw ruim boven de 30 graden. Begin volgende week kan het opnieuw 35 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobit werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Heerlen staat van 7 tot en met 9 augustus opnieuw in het teken van de Notorious IBE. Het internationale Urban Dance Festival viert zijn 25e editie en is voor de 20e keer te gast in de stad. Wat in 1998 begon als een tweedaags hip-hop evenement in Rotterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste Urban Dance Festivals ter wereld. 3 dagen lang ontmoeten beginnende dansers en wereldkampioenen elkaar in de Heerlense binnenstad. Naast wedstrijden in onder meer breaking, popping en dancehall zijn de workshops, muziek, kunst, een hiphopmarkt en foodtrucks. Sinds de verhuizing naar Heerlen in 2007 is de Notorious IBE uitgegroeid tot een vaste internationale publiekstrekker. Het beeld De Reizigster staat weer in de schijnwerpers op station Heerlen. De bronzen vrouw met rugzak en spoorboekje stond jarenlang bovenaan de trap naar de voormalige stationstunnel. Tijdens de bouw van het maankwartier verdween ze uit beeld. Kort voor kerstmis kreeg het kunstwerk een nieuwe plek tussen de bagagekluizen in de stationshal. NS-stations, beheerder Proud en de gemeente Heerlen kozen nu samen voor deze zichtbare locatie, die te zien is op rtvparkstad.nl. Het beeld van kunstenaar Hans Baaiens werd in 1984 onthuld en groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van het station. Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Dan nog het weer in Parkstad. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt de kwik opnieuw ruim boven de 30 graden. Begin volgende week kan het opnieuw 35 graden worden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermosella. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en een noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Heerlen staat van 7 tot en met 9 augustus opnieuw in het teken van de Notorious IBE. Het internationale Urban Dance Festival viert zijn 25e editie en is voor de 20e keer te gast in de stad. Wat in 1998 begon als een tweedaags hip-hop evenement in Rotterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste Urban Dance Festivals ter wereld. 3 dagen lang ontmoeten beginnende dansers en wereldkampioenen elkaar in de Heerlense binnenstad. Naast wedstrijden in onder meer breaking, popping en dancehall zijn er workshops, muziek, kunst, een hiphopmarkt en foodtrucks. Sinds de verhuizing naar Heerlen in 2007 is de Notorious IBE uitgegroeid tot een vaste internationale publiekstrekker. Het beeld De Reizigster staat weer in de schijnwerpers op station Heerlen. De bronzen vrouw met rugzak en spoorboekje stond jarenlang bovenaan de trap naar de voormalige stationstunnel. Tijdens de bouw van het Maankwartier verdween ze uit beeld. Kort voor kerstmis kreeg het kunstwerk een nieuwe plek tussen de bagagekluizen in de stationshal. NS-stations, beheerder Proud en de gemeente Heerlen kozen nu samen voor deze zichtbare locatie, die te zien is op rtvparkstad.nl. Het beeld van kunstenaar Hans Baaiens werd in 1984 onthuld en groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van het station. Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten, van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Dan nog het weer in Parkstad. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt de kwik opnieuw ruim boven de 30 graden. Begin volgende week kan het opnieuw 35 graden worden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog 2 beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy. Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
13: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Jawel, Parkstad. Dit is 8 uur donderdagavond. En dat betekent 2 uur lang RBS Radio hier op de Stem van het Zuiden. En wat betekent dat? Dat wij vanavond een gast in de studio hebben. Die is al eens eerder hier geweest. Het is weer een tijdje geleden. Namelijk Jim Pul zit hier naast me. Welkom, Jim.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Leuk dat je er weer eens bent.
1: Ja.
0: Hoe lang is het nou geleden? Vraag ik iedereen natuurlijk. Maar hoe lang is het nou alweer geleden?
1: Goh, een jaartje? Nee?
0: Ja, dikke jaar. Dikke anderhalf jaar volgens mij.
1: Ja.
0: Ik mag natuurlijk aannemen, ik hoop dat er in dat anderhalf jaar, of wat het ook geweest is, een hele hoop gebeurd is.
1: Ja, op muzikaal gebied niet per se.
0: Oh.
1: Blijf gewoon mijn ding doen. Maar probeer wel telkens vernieuwen en nieuwe dingen te ontdekken en de muzikale horizon te verbreden. Dus,
0: En dat houdt in?
1: Ik draai eigenlijk verschillende stijlen. Ik heb nog een ander project, dat loopt eigenlijk al een hele tijd. Sinds 2021 zijn we een drum and bass project begonnen samen met een maat van mij. En ja, dat is steeds wat minderend worden, toch wel.
0: Oh.
1: Ja. Sinds wij weg zijn uit de Nieuwe Noord met ons vast evenement, ben ik ook wat andere dingen gaan proberen. En probeer ik me een beetje terug naar de roots te brengen. En dat is house muziek. Dus.
0: Oh, gewoon house, bijna house muziek. Ja, drum en bass. Het is een beetje een niche, toch nog altijd?
1: Ja, nog altijd wel. Maar je hoort het wel steeds vaker. En,
0: Ja, je hoort hier nou dat stijltjes door elkaar gedaan worden. Dat er drum en bass een beetje doorheen zit en alles. Maar ja, de hele hype, zoals in de begin jaren 90. Heb je die trouwens meegemaakt?
1: Nee.
0: Ja,
1: ik kom in 96, dus dat is allemaal voor mijn tijd, helaas.
0: Maar ja, goed, betekent niet dat je er niet van kan genieten. Maar ja, je zit nou in de house. Ja. Ik neem aan, vanavond een setje, een house setje dus.
1: Ja, een tech house.
0: Een tech house setje. En dan vraag ik natuurlijk iedereen, zitten er eigen producties in?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, ik ben te kritisch, denk ik. Ik durf het nog niet te draaien. Ik ben wel volop bezig met produceren, maar ook dat zit nog in een beginfase. En dat blijft daar nog een beetje in steken. Dus, ja.
0: Dat hoor je toch? Ja, ik begrijp dat ook. Ik heb ook eens een keer van iemand gelezen die schreef: kunst is een kijkje in je ziel. Of dat nou muziek is of schilderkunst of weet ik van. De angst om dan afgewezen te worden, dat iemand zegt van dat is niet mooi en alles is bij zitten. Ja, dat kan heel diep zitten. Dus ik denk dat er een hele hoop pareltjes bij mensen op de computer staan of op zolder liggen, weet ik veel wat. Dat is het dan, denk ik.
1: Ik heb zeker 100 tot 200 projecten thuis liggen waarvan ik denk, oké, het heeft potentie, maar het is nog niet af. En dat zal nog een hele tijd duren voordat dat af is. En ja, goed, ik ben gewoon heel zelfkritisch, denk ik.
0: Of zit je in de alombekende 8-bar loop-dingen?
1: Ja. Ja, 16-bar.
0: 16-bar dan, oké. Okay. Ja, nou, ja, goed, dat happens natuurlijk. Dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, wat doe je eraan? Ik weet het niet. Ja, het moet een keer komen of het komt een keer niet. In ieder geval, je draait lekker. Dat heb ik al begrepen. En ik zou zeggen, ja, ik weet niet, wil je nog wat kwijt? Of behalve geld?
1: Nee.
0: Nee, maar we hebben het allemaal niet hier. Dus ik zou zeggen, ja, DJ's zijn voor plaatjes te draaien. Oh. Dus als je zou willen, zou ik je vragen om achter de ik zei iedere keer draaitafel. Het zijn geen draaitafels meer. Het zijn nou mediaspelers. We hebben ze dan nog hier staan. De vinylkasten, oftewel de pick-ups, de platenspelers. Want we hebben de Mijnman vinylman gehad, maar dat is af. Volgens mij staan er nog één of twee.
2: Sorry Bjorn, Dino komt volgens mij nog aan zijn stammen met plaatjes. In plaats van psychedelics zou die house funk draaien.
0: House en funk, nou ja, goed.
2: Ja, ja.
0: Zo, ben benieuwd. Vanavond hebben we in ieder geval al een gast die gewoon lekker tech en tech house draait. Ik zou zeggen, ga ervoor staan. En iedereen, je weet het, zoek hem op het internet. Hij heeft natuurlijk genodigd op de social media, staat alles op. En staat ook, denk ik, wel een setje te beluisteren, toch?
1: Vast wel. Volgens mij wel, ja.
0: Vanavond is hij hier in de studio op Radio Parkstad, 89.2 FM. Je kunt ook meekijken in de studio, www.rtvparkstad.nl. Dit is RBS Radio, tot 10 uur. Yes. Met Jim Pulse.

steeds meekijken in de studio. www.rtvparkstad.nl en natuurlijk op 89.2 FM. Vergeet niet volgende week te checken.

0: dan ook, wij zijn straks in de tweede uur terug bij jou hier op Airbase Radio. Hier op de Stem van het Zuiden. En vanavond hebben we de gast DJ Jim Pols. Dus laten we gewoon lekker hier staan, 89.2 FM. Tot zo!
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog 2 beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale Beer.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Mmm.

www.hearthis.at. Daar staat hij op namelijk, deze set. Wij zijn zo langzaam klaar en gaan naar huis. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Jim. Lekker man. We kunnen natuurlijk wel door laten draaien. Maar om 12 uur gaat vanzelf het alarm op. Wij zijn er volgende week weer natuurlijk. Dan weet ik even niet of we volgende week een gast hebben, volgens mij niet. Dan moeten we het zelf weer een keertje doen. Hoe dan ook, dit was Airbest Radio. Bedankt Marco. Nog een fijne vakantie, voor zolang die nog duurt, Jens.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Fresh fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Bij

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: een krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslamp?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.